0: Kentucky. Wat je man Louise de Hamish er niet. Op de telefonieën doet er. En stort dat het zo moet uitskijt. En wees hoe toch daar zo schwer leberleidend zijn. En de moest zo moet uitst. Wat is? De Hamish er niet. Die steht da, niet? Was muss ich mir auch in meinem Alter mit einer verheirateten Frau besorgen?
1: Radio Rot-Weiß-Rot. 100% Musik aus Österreich. Da bin ich her, da höre ich hin.